Matthäus vers 2, kalk kapina kalk vuur kvar en rosta val hier my cry. Kakala tjolak vuur praza Samuel, havali ulusili se Jesus.

0: Abanelonge abaliza bazile. Ni mzuile chwangi.
1: Aje mzuile madam.
0: Lozuile ule kula minasha.
1: Andizi jande. Kirizi biso.
0: Kirizi biso en.
1: Jangwe. Kirizi kubaka nikona kuliziza.
0: Mufitsa zibiso ya minasha.
1: Jangwe. Ndizi bisa vo maka mzuile.
0: Amutu ali ande? Alo? Molokotelo mulikani, loteni.